0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Sinds middernacht geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Het gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar cel. Hij zit mogelijk in Turkije. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 graden in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal is op het WK groepswinnaar geworden. Oranje won met 3-1 van Tunesië, dat al was uitgeschakeld. Na 7 minuten was het al 2-0 door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobby. In de tweede helft, na een doelpunt van Tunesië, kopte Van Hekken uit een hoekschop de 3-1 binnen. In de volgende ronde moet Oranje tegen Marokko. In de nacht van maandag op dinsdag is dat. De andere wedstrijd in de groep van Oranje, Japan tegen Zweden, eindigde in een 1-1 gelijkspel. Daarmee is Japan tweede geworden. En ook Zweden gaat als een van de beste nummers 3 naar de volgende ronde. Een van de grootste muziekfestivals van Nederland is op het laatste moment afgelast. Defcon 1 in Biddinghuizen zou vandaag beginnen. Tienduizenden campinggasten hadden zich al geïnstalleerd toen ze om middernacht hoorden dat het Hardstyle Festival niet doorgaat vanwege code rood. Eerder deze week hadden de dagkaarthouders al te horen gekregen dat ze vanwege de verwachte hitte niet konden komen. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er zijn meer dan 1500 gewonden. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij was de frontman van de band Blood, Sweat and Tears, die in Nederland hits scoorde met Spinning Wheel en You've Made Me So Very Happy. In 1970 waren ze de eerste rockgroep die in de Koude Oorlog optraden achter het IJzeren Gordijn. David Clayton Thomas is 84 jaar geworden. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. Vanwege het weeralarm zijn veel scholen dicht, wordt de post niet bezorgd en zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Daar waren tienduizenden campinggasten al aan hun feestweekend begonnen toen ze om middernacht hoorden dat het niet doorgaat. De Britse koning en koningin zullen niet in Buckingham Palace gaan wonen als de renovatie klaar is. Het paleis wordt dan alleen nog gebruikt voor ceremoniële en officiële gelegenheden. Vanwege de renovatie verhuisde toenmalig koningin Elizabeth in 2020 naar Windsor Castle. Sindsdien is Buckingham Palace onbewoond. Koning Charles en koningin Camilla wonen in Clarence House, vlakbij het paleis, en blijven daar wonen. Daarmee komt er een einde aan bijna 2 eeuwen waarin Buckingham Palace de hoofdwoning was van de Britse vorst. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Brobbey en Van Hekken. Ook maakte Tunesië een eigen doelpunt. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko, in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en eindigde daarmee als laatste in de groep. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 33 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. De tienduizenden campinggasten die daar al zijn, moeten weer naar huis. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. Met de 4000 aanvragen wilde hij duidelijk maken dat de wet open overheid kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld na een 0-2 nederlaag tegen Ivoorkust. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Daar is vanavond kans op een pittige onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. Het KNMI heeft voor vrijdag code rood afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Dat geldt voor een groot deel van het land en ook voor onze regio. Het is voor het eerst dat de KNMI code rood afgeeft vanwege extreme hitte. Sinds woensdag was in het hele land al code oranje van kracht. In sommige gebieden kan de temperatuur vrijdag oplopen tot 40 graden. In elk geval moet iedereen bij code rood rekening houden met uitdrogingsverschijnselen en oververhittingsklachten. Het KNMI adviseert mensen om uit de zon te blijven en alleen naar buiten te gaan als het echt nodig is. Politie Oost-Brabant en Avans Hogeschool slaan de handen ineen. Samen starten ze een onderzoeksproject dat ondernemers beter moet beschermen tegen cybercriminaliteit. Binnen dit project gaat Avans Hogeschool actief MKB-bedrijven informeren wanneer niet-openbare bedrijfsgegevens als e-mailadressen met bijbehorende wachtwoorden online worden aangetroffen. Door ondernemers op tijd te informeren over de risico's kunnen ze maatregelen nemen voordat criminelen gebruik maken van de gegevens. De ambitie is om in de komende 5 jaar duizenden ondernemers te waarschuwen. Vandalen hebben flinke vernielingen aangericht in een leegstaand gebouw op het voormalige Kentalis-terrein in Sint-Michielsgestel. Ruiten zijn ingegooid, sanitair is gesloopt, muren zijn beklad en meubels zijn gesloopt. Ontwikkelaar BPD reageert geschrokken en neemt maatregelen. De groep jongeren sloeg volgens de ontwikkelaar 2 weken geleden toe in de Wasserij, een gebouw naast het voormalige hoofdgebouw van Kentalis. Een van de ingegooide ruiten was zelfs een monumentaal glas in loodraam van de bijkapel. Het weer vrijdag veel zon en het wordt dus bloedheet, zo'n 39 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Dat vraag ik op de volgende weg. De A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Nederweert is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 2 kilometer file met een klein kwartier oponthoud. En A4 Den Haag Rotterdam. Bij de Benelux-tunnel zijn veiligheidsmaatregelen aan de gang. Er waren problemen met de camera. Er staat nu 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo bij je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.

0: muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 7 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal is als groepswinnaar door op het WK voetbal. Oranje had vannacht een flitsstart tegen Tunesië.
3: Dumfries scherpt voor zijn eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
2: Binnen 7 minuten stond het al 2-0 en uiteindelijk werd het 3-1. Oranje neemt het nu in de volgende ronde op tegen Marokko. Die wedstrijd is in de nacht van maandag op dinsdag. Voor Curaçao is het sprookje helaas uit. De laatste wedstrijd tegen Ivoorkust werd met 0-2 verloren. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden. En nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. Sinds middernacht geldt voor een groot deel van het land code rood vanwege de hitte. Dat is voor het eerst. Lokaal kan het 40 graden worden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en er zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. Om middernacht hoorden de tienduizenden campinggasten die er al stonden dat hun feestweek niet doorgaat.
4: Ik begrijp het wel, maar ik vind het wel heel erg moeilijk. En naast ons zaten Mexicaanse mensen die komen vliegen vanaf de andere kant van de oceaan. Dan is het echt wel een hele zware dobber.
2: DEFCON 1 is een van de grootste festivals van Nederland. En na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog maar gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisden ze toen naar Windsor Castle. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Eén file op dit moment en die staat op de A2 in Maastricht richting Eindhoven. Bij Kelpert-Oler is een ongeluk gebeurd. Er staat daar 3 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
4: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke Wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
5: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
4: Carwash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
5: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berchem. Boek nu.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
6: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. Het KNMI heeft voor vrijdag code rood afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Dat geldt voor een groot deel van het land en ook voor onze regio. Het is voor het eerst dat de KNMI code rood afgeeft vanwege extreme hitte. Sinds woensdag was in het hele land al code oranje van kracht. In sommige gebieden kan de temperatuur vrijdag oplopen tot 40 graden. In elk geval moet iedereen bij code rood rekening houden met uitdrogingsverschijnselen en oververhittingsklachten. Het KNMI adviseert mensen om uit de zon te blijven en alleen naar buiten te gaan als het echt nodig is. Politie Oost-Brabant en Avans Hogeschool slaan de handen ineen. Samen starten ze een onderzoeksproject dat ondernemers beter moet beschermen tegen cybercriminaliteit. Binnen dit project gaat Avans Hogeschool actief MKB-bedrijven informeren wanneer niet-openbare bedrijfsgegevens als e-mailadressen met bijbehorende wachtwoorden online worden aangetroffen. Door ondernemers op tijd te informeren over de risico's kunnen ze maatregelen nemen voordat criminelen gebruik maken van de gegevens. De ambitie is om in de komende 5 jaar duizenden ondernemers te waarschuwen. Vandalen hebben flinke vernielingen aangericht in een leegstaand gebouw op het voormalige Kentalis-terrein in Sint-Michielsgestel. Ruiten zijn ingegooid, sanitair is gesloopt, muren zijn beklad en meubels zijn gesloopt. Ontwikkelaar BPD reageert geschrokken en neemt maatregelen. De groep jongeren sloeg volgens de ontwikkelaar 2 weken geleden toe in de Wasserij, een gebouw naast het voormalige hoofdgebouw van Kentalis. Een van de ingehoorde ruiten was zelfs een monumentaal glas in loodraam van de bijkapel. Het weer, vrijdag veel zon en het wordt dus bloedheet, zo'n 39 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 1 file op dit moment in Nederland. Die staat op de A2, Maastricht richting Eindhoven. Bij Nederweert is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht. Hou rekening met een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Ook bij de TT in Assen werd midden in de nacht gekeken en dat gebeurde op grote schermen in de binnenstad.
5: Jazeker, houden wij het vol.
6: Ja, je moet jezelf ook een beetje blijven aansterken op zo'n avond, hè. En even wat eten tussendoor. Hartstikke goed.
4: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden en nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En in het grootste deel van het land geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast. Een hittegolf, zoals die nu in grote delen van Europa is, was vrijwel onmogelijk geweest zonder klimaatverandering. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers. Ook het KNMI doet daaraan mee. De laatste tientallen jaren komen extremen steeds vaker voor. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee files op dit moment. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Nederweert gebeurde er in alle vroegte al een ongeluk. De weg is zelfs even dicht geweest, maar inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij. Er staat nog wel zo'n 7 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En de A73 Nijmegen-Maasbracht. Bij Kuik ook een ongeluk. Er zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Hier is de rechte rijstrook dicht en dat kost je daar een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
1: Elektrodeskundigen.nl.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. Het KNMI heeft voor vrijdag code rood afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Dat geldt voor een groot deel van het land en ook voor onze regio. Het is voor het eerst dat de KNMI code rood afgeeft vanwege extreme hitte. Sinds woensdag was in het hele land al code oranje van kracht. In sommige gebieden kan de temperatuur vrijdag oplopen tot 40 graden. In elk geval moet iedereen bij code rood rekening houden met uitdrogingsverschijnselen en oververhittingsklachten. Het KNMI adviseert mensen om uit de zon te blijven en alleen naar buiten te gaan als het echt nodig is. Politie Oost-Brabant en Avans Hogeschool slaan de handen ineen. Samen starten ze een onderzoeksproject dat ondernemers beter moet beschermen tegen cybercriminaliteit. Binnen dit project gaat Avans Hogeschool actief MKB-bedrijven informeren wanneer niet-openbare bedrijfsgegevens als e-mailadressen met bijbehorende wachtwoorden online worden aangetroffen. Door ondernemers op tijd te informeren over de risico's kunnen ze maatregelen nemen voordat criminelen gebruik maken van de gegevens. De ambitie is om in de komende 5 jaar duizenden ondernemers te waarschuwen. Vandalen hebben flinke vernielingen aangericht in een leegstaand gebouw op het voormalige Kentalis-terrein in Sint-Pichels-Gestel. Ruiten zijn ingegooid, sanitair is gesloopt, muren zijn beklad en meubels zijn gesloopt. Ontwikkelaar BPD reageert geschrokken en neemt maatregelen. De groep jongeren sloeg volgens de ontwikkelaar 2 weken geleden toe in de wasserij. Een gebouw naast het voormalige hoofdgebouw van Kentalis. Een van de ingegooide ruiten was zelfs een monumentaal glas in loodraam van de bijkapel. Het weer vrijdag veel zon en het wordt dus bloedheet, zo'n 39 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
5: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Noordoost.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering was een hittegolf zoals die nu in grote delen van Europa heerst vrijwel onmogelijk geweest. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers, waaronder het KNMI. De laatste tientallen jaren komen extremen vaker voor en vooral de afgelopen jaren zijn de temperaturen snel gestegen. Vandaag geldt in grote delen van Nederland code rood vanwege de hitte. Vrijwel alle Oekraïners die in Nederland zijn willen in ieder geval de eerstkomende 2 jaar hier blijven. Dat zegt een onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
4: Maar als je kijkt naar de langere termijn, dan is dat een kleinere groep. Maar toch nog 4 op de 10 Oekraïners zou ook als de oorlog in Oekraïne afgelopen is in Nederland willen blijven.
3: En vooral jongeren zien hun toekomst wel in Nederland. Er zijn nu 134.000 Oekraïnse vluchtelingen in Nederland geregistreerd. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Toch was bondscoach Ronald Koeman niet tevreden.
5: We hoopten op een goed begin en dat gebeurde. Vrij snel 2-0. Fase voor de rust, fase na de rust was niet goed.
3: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0-verlies tegen Ivoorkust. En toch vond bondscoach Dick Advocaat het fantastisch dat zijn spelers dit mee mochten maken.
6: Geweldig dat we tegen die ploeg mogen spelen. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben, ja, alleen maar complimenten.
3: Het weer, het is zonnig en de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden wordt het vandaag iets minder heet. Dit was het NOS Journaal.
7: Van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl. Kies voor van der A.
1: DTV-nieuws op MFM Brabant.
2: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. Het KNMI heeft voor vrijdag code rood afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Dat geldt voor een groot deel van het land en ook voor onze regio. Het is voor het eerst dat de KNMI code rood afgeeft vanwege extreme hitte. Sinds woensdag was in het hele land al code oranje van kracht. In sommige gebieden kan de temperatuur vrijdag oplopen tot 40 graden. In elk geval moet iedereen bij code rood rekening houden met uitdrogingsverschijnselen en oververhittingsklachten. Het KNMI adviseert mensen om uit de zon te blijven en alleen naar buiten te gaan als het echt nodig is. Politie Oost-Brabant en Avans Hogeschool slaan de handen ineen. Samen starten ze een onderzoeksproject dat ondernemers beter moet beschermen tegen cybercriminaliteit. Binnen dit project gaat Avans Hogeschool actief MKB-bedrijven informeren wanneer niet-openbare bedrijfsgegevens als e-mailadressen met bijbehorende wachtwoorden online worden aangetroffen. Door ondernemers op tijd te informeren over de risico's kunnen ze maatregelen nemen voordat criminelen gebruik maken van de gegevens. De ambitie is om in de komende 5 jaar duizenden ondernemers te waarschuwen. Vandalen hebben flinke vernielingen aangericht in een leegstaand gebouw op het voormalige Kentalis-terrein in Sint-Pichels-Gestel. Ruiten zijn ingegooid, sanitair is gesloopt, muren zijn beklad en meubels zijn gesloopt. Ontwikkelaar BPD reageert geschrokken en neemt maatregelen. De groep jongeren sloeg volgens de ontwikkelaar 2 weken geleden toe in de wasserij. Een gebouw naast het voormalige hoofdgebouw van Kentalis. Een van de ingegooide ruiten was zelfs een monumentaal glas in loodraam van de bijkapel. Het weer vrijdag veel zon en het wordt dus bloedheet, zo'n 39 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. En er staan een paar files. Om te beginnen de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grenscontrole staat 10 minuten oponthoud. A15 Gorkum-Nijmegen bij Tielwest ook 10 minuten vertraging. En veel oponthoud heb je op de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam. In de Heinonertunnel is namelijk een auto met aanhanger geschaard. Er is maar 1 rijstrook open en de vertraging 1,5 uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundige.nl.
1: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures. Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Maastricht is het vanochtend al meer dan 30 graden als eerste plek in Nederland. Voor een groot deel van het land geldt vandaag code rood vanwege extreme hitte. Plaatselijk kan het 40 graden worden. In Zeeland de drie noordelijke provincies geldt code oranje. En op de Wadden code geel. Daar was het vannacht ook een stuk minder warm. In Nieuw-Beerta in Groningen was het met 12,8 graden het koelst. Voor een explosie bij een synagoge in de Belgische stad Luik zijn 7 verdachten aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het zijn. De explosie bij de synagoge begin maart veroorzaakte veel schade. De burgemeester van Luik sprak van een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. In maart waren er ook explosies en branden bij Joodse gebouwen in Nederland en andere landen. De Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd, is dit jaar voor onderzoek naar het nemen van beslissingen onder stress. En ook voor de bestudering van menselijk eiwit. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kankermedicijnen. De Spinoza-winnaars krijgen 1,5 miljoen euro per persoon. Dat geldt ook voor de twee winnaars van de Stevin-premie, een andere wetenschapsprijs. In Japan hebben ruim 2 miljoen mensen een oproep gekregen om te evacueren vanwege een orkaan. Die gaat gepaard met hevige regen- en windstoten tot 144 kilometer per uur. Er kunnen overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Ruim 200 vluchten en treinen in Japan zijn geannuleerd. Wegen zijn afgesloten. De afgelopen dagen kampte het zuidwesten van Japan al met zware regenval. Het weer zonnig, de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het een stukje minder heet. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een korte file op dit moment. Die staat op de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles daar 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
1: Elektrodeskundigen.nl.
0: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. Een motorrijder is vanochtend in Os gewond geraakt aan zijn voet toen zijn motor tijdens het rijden in brand vloog. Dat gebeurde rond 7 uur op de Gasstraat Oost. Een passerende automobilist heeft de brand geblust. De brandweer hoefde de motor alleen nog na te blussen. Ook werd de voet van de bestuurder gekoeld met water. Ambulancemedewerkers hebben de man nagekeken. De bestuurder werd daarna opgehaald door een kennis. Door het werk van de hulpdiensten was er enige tijd overlast voor het verkeer. Ook in het raadhuiskwartier in Os moet 30% van de nieuwe woningen in de categorie sociale huur vallen. Daar hamerde de SP gisteravond op in de gemeenteraad. Uiteindelijk kwam de partij zelfs met een motie van treurnis voor de wethouder. Volgens de SP komen er in de Raadhuislaan Zuid alleen dure woningen en is dat niet acceptabel. De andere partijen in de raad gingen niet mee in de kritiek. Ze zijn het met de wethouder eens dat er gekeken moet worden naar de totale gemeente als het gaat om 30% sociale woningbouw.

0: Het gemeentebestuur van Maashorst buigt zich op dinsdag 14 juli over het handelshuis. Moet het gebouw dan wel of niet definitief als gemeentelijk monument worden aangewezen? Begin deze maand werd het pand aan de Udenseweg tijdelijk aangewezen als gemeentelijk monument vanwege de bijzondere schoorsteen. De sloop werd daardoor uitgesteld. Volgens wethouder De Jong is het proces stilgezet zodat er onderzoek kan worden gedaan om een weloverwogen keuze te maken hoe het verder moet met het handelshuis. Het weer. Vandaag veel zon en met 38 graden wordt het enorm heet. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
1: Van de AWB. Er is weinig aan de hand op de weg op dit moment. Twee files die opvallen. De A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grenscontroles daar een kwartier op onthoud. En het is druk op de N306 Harderwijk Kampen. Door het afgelaste festival Defcon 1 keer de bezoekers terug. Geeft 3 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant.

0: Brabant. Hoor jezelf. MFM Brabant.
1: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor van der A.
2: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op

0: muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nationaal Defilé voor Veteranendag in Den Haag gaat morgen niet door vanwege de hitte. Ook de manifestatie op het Malieveld is geschrapt. Het ochtendprogramma van Veteranendag in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door. Vanwege de hitte gaan ook andere evenementen niet door, zoals Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden, honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkent dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens zijn proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van de Belgische stad noemde het destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land. Onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt. En op de bezette Krim een oliebedrijf. Volgens Oekraïne worden daar explosieven voor het Russische leger gemaakt. Dan het weer. Het is zonnig. De temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden is het wat minder heet. In de middag en avond kan er lokaal onweer ontstaan. Komende nacht wordt het met 20 tot 24 graden ook nog erg warm. Ook morgen zijn de temperaturen nog hoog. 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging op de volgende wegen. De A2 Eindhoven richting Maastricht. Bij Knoopend Hof staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook ook dicht en de vertraging 20 minuten. A16 Rotterdam-Breda bij het Dordrecht Centrum. 2 rijstroken dicht door een ongeluk. Vertraging 5 minuten. En tenslotte nog de A29 Berg op Zoom richting Rotterdam. Bij het Hellegatsplein 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar RFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: FM.

0: ze doen allemaal of ze dat niet gezien hebben. En dat ik s'avonds die uitzending heb gedaan. En daar heeft hij 2 dagen later mij ook over gebeld. Van ik zou je nu eigenlijk kunnen ontslaan. Want je bent niet beter gemeld en bla bla bla. En nu doet hij alsof dat hele telefoongesprek van ons niet plaatsgevonden heeft. Althans niet daarover. En of hij het pas op 26 mei heeft ontdekt. En dat hij daarom mij ontslaat. Dat is helemaal niet waar. Dat is echt gewoon helemaal niet waar. Dat is wel iets. Moet op het 53ste nog uit die naïviteit gehaald worden dat mensen zo glashard kunnen liegen. Omdat ik.
1: Als voor eigen belang is, dan doen iedereen maar eens rare dingen.
0: Nee, maar dat komt omdat mijn zwakte is dat ik af en toe te direct ben en gewoon zeg wat er is. In plaats van dat ik het achter de ellebogen heb. En op deze manier, dat staat zo ver af van mij.
1: Ja, jij hebt eigenlijk vaak een dubbele achter.
0: Nee, dat heb ik niet. Wat? Nee.
1: Ja, dat is ook wat
0: ik
1: denk.
0: Ik zeg niet dat ik alles perfect doe en dat op je opzicht helemaal. Maar ik ben gewoon, ik was gewoon flabbergasted dat iemand zo glashard kan liegen.

0: dit die je natuurlijk kent.
1: Hoor jezelf.
0: Maar de Janssen belt van Omroep van Kuik. Of Omroep van Kuik mij niet kon detacheren via hun bij Omroep van Kuik. Dus hij heeft al twee acties
2: om. Ja, om jou kwijt te raken.
0: En toen dat allemaal niet lukte.

0: deze week wel eigenlijk met de podcast beginnen. We hebben het een jaar gedaan met Dit Was Het Nieuws van deze week. Een jaar met opstukken. Of de podcast doorgaat is nog niet helemaal duidelijk, maar ik heb in ieder geval vandaag een vraagstuk. En jij bent hier ook. A, om die cirkel dus rond te maken, maar ook omdat jij zelf binnenkort een laatste uitzending hebt van Focus.
1: Ja, ja.
2: Dat klopt, er zijn toch een heleboel veranderingen binnen DTV gaande. Dat zal de geoefende kijker en luisteraar wel opgevallen zijn. Ja. En na

0: lastig om niet te vragen te stellen. Hè? Ja.
1: Nee, maar, in niet uit. Maar in ieder geval, ja, volk stopt.
0: Ja. En is dat heel jammer voor jou? Of heb je die van nou na 9 jaar? Is het ook wel leuk om een nieuwe uitdaging te zoeken?

0: jaar een nieuwe uitdaging voor de Omroep. Omroep is ook echt aan het vernieuwen, merk je inderdaad ook. Hè? Dat was een van die vernieuwingen, ook die podcast. Maar dat was juist een idee van jou, hè? Hoe kwam je daarbij?
1: Nou, omdat ik zelf ontzettend podcastverslaafd ben. Dat is gewoon de belangrijkste reden. Maar ook omdat ik vind dat een fatsoenlijke wekelijkse podcast wel bij een omroep hoort. Het liefst...

0: vierdaagse van 2006. Ja. Nou ja, dan kun je zoiets fantastisch uit.
1: Hele warme, hè?
0: Sorry, ja, ik ben natuurlijk heel Nijmegen gericht. De vierdaagse waarbij het lijkt alsof er twee mensen overleden zijn. Spannend.

0: heeft zwemmen. Want ik dacht, alles gaat zo goed hier op de redactie. De projectleider kan wel eventjes zwemmen. En het is zo warm. Ik wil dat wel even doen. Nou, terwijl ik aan het zwemmen was, is mijn telefoon ontploft. En ik heb al rennend mijn kleren aangetrokken, zodat ik op tijd bij de persconferentie in het perscentrum van de Vierdaagse kon zitten.
1: En er is toen ook besloten om hem te stoppen, hè? Of niet?
0: Ja. Helemaal af te gelasten, ja, ja. Ja. En dat is achteraf ook, voor deze podcast, we slaan een hele zijweg in. Is dat eigenlijk niet omdat er mensen overleden waren, maar omdat het gewoon niet helemaal duidelijk was of de dagen erna, want het was nog niet voorbij met dat warme weer, geen herkenning voor deze weken.
1: Ja.
0: Of de hulpdiensten het aan zouden kunnen.
1: Ja, precies. Ja. Goed, laten we die zijweg dan weer even gaan verlaten. We gaan terug naar het idee van jou om een podcast voor de omroep te bedenken. En dat werd Dit Was Het Nieuws. We hebben een paar proefuitzendingen gemaakt. De bedoeling was dat de redactie vanuit Os, Den Bosch, Bernhezen gedeeltelijk zou aanschuiven. En dat gebeurt ook. Iedere keer een andere redacteur erbij. Kijk je terug op die podcast?
0: Ja, nou ja. Als we even heel inside blijven. Idee was leuk. Uitvoering kon

0: van mij was eigenlijk gun de kijk en de luisteraar een kijkje in de keuken van het DTV Nieuws, van de redactie van DTV Nieuws. En dat, kijk, de ene week is er meer een spraakmakend verhaal rondom een bepaald nieuwsonderwerp,
1: ja,
0: dan de andere week. En dan zat je er ook nog mee dat we een soort rooster hadden gemaakt. Dat is bij deze organisatie inmiddels wel nodig, wie er dan jouw gast zou zijn.
1: Ja.
0: En eigenlijk had je dat in de loop van de week moeten laten afhangen
1: van het onderwerp.
0: Van het onderwerp. Ja. Nou, zo zijn er wel meer dingen waardoor ik nog steeds denk dat, zo eigenwijs ben ik, dat dat een goed idee is.
1: Ja.
0: Maar dat het misschien lastiger was om het uit te voeren.
1: Tweede jaar hebben we gekozen voor kopstukken. We hebben er 40 in totaal gemaakt.
0: Ja, dat is best veel.
1: Ja, best wel. Ja. Met, moet ik zeggen, toch vaak hele leuke mensen. Vaak mensen uit de politiek, maar ook uit cultuur, maatschappij, sociale leven. Een interview werd het eigenlijk meer. Hè?
0: Ja, het is gewoon een diepte-interview. Zeker als je zo 25 minuten tot een half uur, dat is best lang.
1: Ja.
0: Ik heb toevallig onlangs een aantal zitten terugluisteren. Want dat kan je heel makkelijk
1: dat
0: doen.
1: Dat wordt tijd dan.
0: Dat je letterlijk eens even gaat binge-watchen. Maar hoe heet dat bij een podcast?
1: Binge-listening.
0: Ja, het is zoiets. En ik blijf het nog steeds een heel leuk idee vinden. En ik hoop ook dat de DTV op de een of andere manier doorgaat met podcasts.
1: Ja, wachten het af. Er zijn talenten genoeg hier bij de oproep, hebben we gezien en gehoord natuurlijk. We gaan het straks nog uitgebreid hebben over de Vierdaagse natuurlijk. Daar ga jij straks mee aan de slag. We gaan ook nog terugblikken op Focus, de leukste uitzendingen die jij gemaakt hebt. Vind jij leuk om daarop terug te blikken? Maar eerst gaan we eens eventjes naar een stukje This Is Your Life. Dat doen we bij kopstukken altijd, dat weet je nu inmiddels. Hè? Zeg, je bent geboren in Beuningen?
0: Nee, in het ziekenhuis.

0: gestudeerd was op dat ene waar mijn moeder over kwam. En als die arts niet in huis was geweest, dan was het ook niet goed gegaan.
1: Dus je, eigenlijk dat jij er bent?
0: Het is een serieus een klein wonder. Mijn vader zei, nou, het is niet helemaal goed afgewerkt. Maar we zijn blij dat je er bent, hoor. Maar,
2: uiteindelijk, ja.
0: Ja, maar goed. Dat was een hele toestand. Maar in Nijmegen geboren.
2: Ja, laten we dat zeggen. En daarna al snel volgens mij gewoon verhuisd. Maar Ben, daar woonde je ook.
3: Zometeen meer muziek.
0: Die woonde daar al als een van de eerste import.
4: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig?
0: Daar heb ik eigenlijk bijna mijn hele leven
4: met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuring. Bedrijven en particulieren.
2: Maar eerst even naar je lagere school.
4: Duidelijke rapportages. Geen verrassingen.
0: Maar het is gewoon bewonderd. En daar weet ik niet zo heel veel meer van.
4: Elektrodeskundige.
2: Vond je een leuke tijd?
0: Ja, ik
4: vond het wel wat best. Het Oranje Legio maakt zich op voor de strijd. Van 11 uur tot 5 uur staat de wereld stil voor het WK voetbal. Dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporten is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Dan een stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
0: In de zesde klas, toen heet het nog zesde klas.
4: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Dat weet ik wel.
2: Nou, dat is het.
4: Ging je naar de LEAO?
0: Nee. De LDS lage detailhandelschool.
2: Zit wel in de buurt, hè?
0: En daarna de MDS, de middelbare detailhandelschool.
2: Want je wilde iets administratief?
0: Nee, kijk, mijn vader had drie verlichtingszaken op dat moment. Toen programma's en de quantums van deze wereld nog niet bestonden of net in opkomst waren. Toen had je nog veel zelfstandige verlichtingswinkels.
2: Ze bestaan nog wel.
0: Ja, maar dat zijn dan vaak de meer exclusieve. Mijn vader dacht van, nou,
2: die gaat mij opvolgen.
0: Dus toen de HAVO niet lukte, toen had hij zoiets van, ja, de MAVO, dat vind ik zo niks. Dan ga maar naar de LDS met wel als gevolg. Dat ik die dus met twee vingers in de neus en fluitend deed en zonder daar iets voor te studeren. En vervolgens op de MDS ging het iets minder goed en toen kwamen ook allemaal persoonlijke ontwikkelingen. En daarbij kwam ik er toen achter inmiddels, want toen was ik 17, 18 gepasseerd, dat iets met een microfoon en een koptelefoon veel interessanter was. Dus
2: daar begon het dus.
0: Dat is niet helemaal goed gegaan dus, qua opleiding.
2: Het ligt er maar net aan. Ja, die opleiding heb je dus uiteindelijk niet afgemaakt, begrijp ik.
0: De LDS wel, dus ik zou een winkel morgen mogen openen. Want je hebt de middenstandsdiploma.

0: komen.
1: Ja. Begin deze maand.
0: Maar de MDS, die dat toch eigenlijk achteraan had moeten, dat is nee, dat was geen
2: zwaar. Heel veel mensen denken natuurlijk dat jij eigenlijk iets met zo'n natuurlijk gedaan hebt. Een beetje natuurlijk ook al jaren ook heel goed gedaan hebt.
0: Nou ja, kijk, jij komt uit het onderwijs. Er zijn heel veel geluiden die opgaan dat kinderen veel te vroeg moeten kiezen. En nou ja, ik ben er wel een goed voorbeeld van.
2: En jij kwam erachter dat je dus eigenlijk een microfoon heel leuk vond. Of ja, hoe kwam je bij de radio?
3: Van de AWB.
0: Door een advertentie in de Courier van Beuningen.
2: Een suffertje. Een lokaal suffertje.
0: Een lokaal suffertje. En die zochten mensen voor het jongerenprogramma. Ja, klassieke kandelbellen.
2: En
0: jij was en ja, ik ben mee gaan werken. En ik geloof dat iedereen eruit gewerkt hebben of zo. Of iedereen ging. Ik weet niet precies hoe zo.
2: Niemand wilde met je werken?
0: Nou ja, er kwamen wel weer nieuwe mensen bij. Ik weet helemaal niet precies hoe het ging. Maar ik begon met het jongerenprogramma. En uiteindelijk deed ik zo ongeveer alle programma's.

0: We hebben het over een kleine 40 jaar geleden. Het is ook dat, ja, ik denk wel als je zeg maar 17...
1: Ja, oké.
0: Kijk even naar wanneer ik jullie ken. Laten we zeggen 50 jaar. Dan houden we je nog wat jonger, hè. Dat kwam ik jou ook tegen. En dat was toen een eerste gelegenheid dat de Vierdaagse in de samenwerksverband uitgezonden werd, hè.
1: Was ik bij de allereerste onbetrokken?
0: Dat denk ik niet.
1: Nee, maar dat waren de Ziekenhonden vooral, hè.
0: Precies, ja.
1: Nee, maar de eerste wat groter opgezette Vierdaagse, dat was het wel.
0: Ja. Had je hart verloren aan die Vierdaagse niet?
1: Ja. Maar dat, kijk, eigenlijk... Ik zeg nou dat ik...

uitzag met de Vierdaagse. Had je een jaar lang, had je een week, jaar, 1980, 1970, ik weet het niet meer precies, dat Delta Radio de uitzendingen verzorgde

0: dan werd dat uitgezonden alsof het de hele dag live vanaf het Koningsplein was. Maar omdat daar radio echt gemaakt werd, stond ik daar gebiologeerd een week lang daarna te kijken.
1: Ja.
0: En met name bij het één presentator, hij is helaas overleden, Freek Hulder, Freek van der Maas. En door hem ben ik echt met het radiovirus besmet.
2: Ja. En je kwam toen terecht, daar had je het al over, hè? Je bent gewoon bij de Stichting Lokale Omroep uit Beuningen, inderdaad, waar je actief geweest bent. Maar dat vierdaagse radio, dat is toch

0: een beetje het streekomroep idee.
1: Ja, precies. Hè, wat we nu hebben.
0: Wat we nu hebben, ja.
1: Ja. En mis je dat?
0: Nou, ik denk als ik morgen tegen jou zeg, we gaan de Vierdaagse Radio Vierdaagse TV maken, dat je vooraan staat om mee te doen.
1: Maar ja, wij zijn natuurlijk bij elkaar daarvan. Hè? Laten we daar even eerlijk over zijn. Dat lijkt ook wel een beetje uit dit gesprekje tot nu toe. Maar het was natuurlijk wel spectaculair.
0: Ja, 156 uur radio over de Nijmeegse Vierdaagse en de Vierdaagse feesten. En dan met name mensen die ook betrokken zijn geweest bij Kermis FM, die zeggen dan... Kun je daar zoveel radio over maken? Ik zeg, nee, over die botsauto's van jullie, daar kun je een leuke radio...
1: Dat is ook een groot succes elk jaar. Hè?
0: Dat is een groot succes, omdat die dat op een gegeven moment professioneel hebben aangepakt. En ja. Ik heb op het laatst van mijn carrière bij Vierdaagse Radio en Vierdaagse TV... heb ik dat eigenlijk ook daar naartoe willen verbouwen. Maar daar heb ik de kans niet meer voor gekregen. Maar daar stonden wel plannen voor...
1: Het idee was er
0: ja,
1: dus eigenlijk.
0: Het idee was er, ja.
1: We hadden het al even over dat je dus de LDS en de MDS gedaan hebt. En dat je zo bij de omroep uiteindelijk terecht kwam, meer als een soort van hobby. Maar je hebt jezelf door de jaren heen natuurlijk wel ontwikkeld tot, zeg maar, tussen aanhalingstekens, mag ik zeggen, journalist?
0: Ja, want het is ook nog eens een keer een vrij beroep. Hè? Dus iedereen mag zich journalist noemen.
1: Oh, is dat zo? Oh, dat is makkelijk. Maar je hebt ook nog een school voor de journalistiek, waar
0: ja,
1: je ook nog wat kan leren.
0: Daar heb ik voor geen meter op gezeten. Maar nee. Ik bedoel, we hebben hier, we hebben hier op een gegeven moment wel een tijd gehad bij DTV dat alle eindredacteuren en de hoofdredacteur niet op de school van journalistiek hebben gezeten. Dus het zegt helemaal niks.
1: Oh, oké. Okay. Nee. Maar ja, het is wel handig om wat te kunnen.
0: Achteraf er een moord voor gedaan als ik die opleiding wel had gehad. Ja, zeker.
1: Ja. Maar hoe heb jij het, zeg maar, geleerd gewoon? Je was een autodidact?
0: We gaan hier niet allemaal veren uitdelen, maar deels van jou geleerd. Deels op de redactie van Uniek FM heb ik het echt geleerd.
1: Ja, precies.
0: Daar heb ik geleerd nieuwsberichten
1: te maken.
0: Dat
1: is de lokale omroep en de gemeente Heumen.
0: Ja, ja. Toen. En daar heb ik echt geleerd van de toenmalige hoofddirecteur daar... hoe je nieuwsberichten schrijft, hoe je dat allemaal doet. Maar ook hoe je radioprogramma's op een handige manier in elkaar zet. Want ik had een heel lang een nieuws- en actualiteitenprogramma op de zaterdagochtend met een collega. Daar heb ik echt het handwerk geleerd. Ja. En ik wil er een heel lang verhaal van maken... maar toen uiteindelijk de zoveelste lokale omroep van Beuningen failliet ging... want dat gebeurde in Beuningen nog alles... toen zijn we met een aantal mensen de omroep van Beuningen gestart. Toen hadden we een programmaleider daarvoor in gedachten... maar die viel op het allerlaatste moment uit. En ik werd het contract niet verlengd bij de Mediamarkt... omdat er allerlei beestjes in de grond zaten in Arnhem waar ik zou gaan werken.
1: Detailhandel, even tussendoor.
0: Ja, detailhandel. Ja. En toen heb ik gezegd, nou, dan kan ik het ook gaan doen. Moest ik wel uit het bestuur, ook keurig gedaan. En nou ja, daar kunnen we een heel lang verhaal van maken. Maar in 2001, 2 ergens begonnen. 2003 was er de vergunning. 3-3-3 zijn we begonnen. En dat heb ik ongeveer tot ergens in 2015 volgehouden.
1: En toen ging je naar Turkije?
0: En toen ging ik naar Turkije,
1: ja. Dus toen ging je een heel ander vak uitoefenen. Want toen werd je barman, of niet?
0: Ja, nou ja, gastheer van een bar.
1: Gastheer van een bar. En dat heb je een paar jaar gedaan?
0: Ja.
1: En toen kwam DTV.
0: Ja, het ging helaas vanaf het moment dat ik daar kwam... begon ook Erdogan ruzie te maken. Daar ligt geen kausaal verband tussen. Maar,
1: president van Turkije, ja. Even voor een paar mensen die dat niet weten. Ja.
0: Dus het aantal toeristen ging van 64 naar 14 miljoen. Dat heeft natuurlijk ook invloed op mijn bar. Dat kan niet anders.
1: Ja, ja, maar het was een toeristengebied.
0: Dus het moment dat ik kwam, daalde toerisme. En het moment dat ik ging, toen begon het weer op te krabbelen. Maar in de tussentijd had ik contact met de toenmalige directeur Erik Horvat... over het starten van DTV Den Bosch. Oh. En die zei, het is zo'n slangenkuil in Den Bosch, politiek gezien. Daar kunnen we geen schoolverlater van de school van journalistiek op zetten. Dus als jij in Nederland geweest was, we hadden wat contact via WhatsApp en zo.
1: Dan had ik jou gevraagd.
0: Had ik jou gevraagd. Ik zei, nou, als ik er geweest was, had ik gesubsidieerd.
1: Ja.
0: En lang verhaal kort. 3 weken nadat DTV begon, want ik moest wel een beetje smokkelen, ben ik ook aangeschoven. Ja. Of DTV Den Bosch begon, ben ik ook aangeschoven.
1: Vond je het jammer dat het in Turkije niet gelukt is?
0: Ja,
1: ja had je
0: om,
1: daar
0: meerdere, om meerdere redenen.
1: Ja, snap ik wel. Ja.
0: Nou ja, mensen hebben mij altijd voorgehouden. En dat is ook zo, maar dat moet ik er wel af en toe voorgehouden krijgen. Als je het niet geprobeerd had, had je misschien altijd afgevraagd... of gedacht, had ik het maar gedaan.
1: 100% mee eens, natuurlijk. Dat was altijd een wens toch, van je om zoiets te kunnen doen. We gaan naar DTV. Je bent als redacteur gewoon begonnen voor Den Bosch. Politiek redacteur, zullen we maar zeggen. En toen kwam Focus op een gegeven moment op je pad.
0: Ja, nou dat deed collega Frank Spijkers eigenlijk al.

0: dus andersom eigenlijk, dat hij een achtervang zou zijn. En nou, zo geschieden.
1: Er zijn gedenkwaardige focussen gemaakt. En laten we dan ook maar weer beginnen met die ene... Ja, waar je de nominatie hebt voor gekregen voor de Sonja Barend Award. En dat is toch niet de eerste, de beste interview, toch?
0: Nee, nee. Nou, laat ik hem proberen heel kort te vertellen, want er zit echt wel een heel verhaal.

0: ook een FVD-kandidaat mee. En dat was in coronatijd. En die wilde niet testen voor toegang. En die wilde niet dit en die wilde niet dat.
1: Even voor de mensen, het gaat om een interview met iemand van Forum voor Democratie.
0: Ja, en, maar dus dat was de aanloop. Nou, toen kwamen de gemeenteraadsverkiezingen in Os en eigenlijk overal behalve Maashorst. En toen bleek dat FVD zowel in Os als in Den Bosch zou meedoen. Nou, ik heb helemaal een

0: samen zouden komen. In de allerlaatste focus die nog mogelijk was voor de verkiezingen. En,
1: 4 jaar geleden hebben we het over.
0: Ja, in 2022. En toen kwamen ze ook. Alleen ze zouden iemand van Forum voor Democratie meebrengen. Maar die had corona. Ja, ik bedoel, veel hilarischer kan dat niet. Want dat vonden ze natuurlijk allemaal dat het niet bestond. En nee, weet ik veel wat. En toen gingen ze elkaar filmen. Moet je voorstellen, naast een van de camera's. Want wij zouden als mainstream media wel de uitzending verknippen natuurlijk. Doen wij nooit. Even voor de luisteraars. Wij hebben nog nooit.

0: was nog niet zo ervaren als dat ze nu is. Dolph Warris durfde haar daar aan te pakken. Daarom durfde ik het. Toen zei Dennis Beckham aan de onsterfelijke woorden daar: nou, bij mij mag het wel een tandje pittiger. En dat heb ik vrij letterlijk genomen, zullen we maar zeggen. En ik heb hem, bleek achteraf, verbaal zo ongeveer alle hoeken van de studio laten zien. Maar ook omdat, laat ik even voor mezelf opkomen, ik behoorlijk goed voorbereid had. En omdat hij mij uitgedaagd had. Ik zal het maar meteen zeggen, voordat de luisteraars het eronder gaan zetten in de comments. Ik heb de man veel te weinig ruimte gelaten voor antwoorden. Ik vrees alleen wel, als ik die ruimte wel had gelaten, dat er nog meer aanleiding op de antwoorden was om te reageren. Maar goed, ik heb hem tekort gehouden en ik heb vrij pittig geïnterviewd. Maar het was wel een duidelijk interview.
1: En het viel op.
0: En het viel

0: VD-watcher, bekend op Twitter, Chris Albers, die ging mijn interview reposten. En die man heeft 27.000 volgers.
1: Okay.
0: Dus ik had er, na een paar uur ook een paar duizend. Nee, ja, 2000 bij of zo. Echt bizar. En, maar er begonnen ook allerlei reacties op te komen.
1: Want dat interview ging dus viral, zoals we tegenwoordig zeggen.
0: Ja, dat was wel vrij pittig, dus het ging wel viral. En, nou, geen stijl maakte er een pagina over. In landelijke kranten verscheen. De Bosses van Kokkelman heb ik nog gelezen. En ik weet allemaal niet wat.
1: Dat zijn geen verkeerde complimenten.
0: Nee, behalve dan dat op maandagavond... 10

0: dat frame konden ze niet verder. Dus we hebben ook na dat enorme persbericht dat ze naar de Raad van de Journalistiek zouden stappen en dat ze me ik weet niet wat allemaal zouden aangeven en aandoen en weet ik veel, nooit meer iets gehoord. Echt
1: maar
0: nooit
1: tegenovergestelde
0: meer.
1: Gebeurde natuurlijk ook. Het werd ook landelijk opgepikt en gezien als een heel goed en sterk interview, waardoor die nominatie natuurlijk ontstond.
0: Nou ja, die kwam een half jaar later in oktober.
1: Ja.
0: En wat misschien nu wel leuk is om te vertellen, een dag na de nominatie, toen ik even mijn telefoon had uitgezet voor een opname voor DTV, waarbij de telefoon echt niet mocht aanstaan, en ik mijn telefoon daarna weer aanzette, toen was ineens mijn Facebook en mijn Insta verdwenen. En dat als je in de afgelopen weken...
1: Dat hoorde bij Forum voor Democratie, hè? Dat soort dingen deden.
0: Ja, als je die documentaire bekeek, dat is ook wat al die mensen die weggegaan zijn overkomen is bij Forum voor Democratie. Dus toen ik dat in die documentaire zag, dacht ik, ja, dat herken ik wel, ja.
1: Nou goed, dus, dat was een gedenkwaardig interview. Voordat we de andere verpunten. Welke interviews zijn er nog meer waarvan jij denkt van, nou, als ik daarop terugkijk, vond ik dat ook wel interviews die bij de beste...
0: Nou ja, de beste wil ik
1: beter,
0: niet,
1: maar de mooiste.
0: Er waren hele leuke met carnavalsprinsen en carnavalsprinsessen. Dat was ook leuk om te doen. Het is niet alleen maar politiek. En soms heb je ineens een heel indringend verhaal of een heel bijzonder verhaal. Ik heb

0: name mensen die fout geweest zijn in de oorlog. Daar ging de podcast over. Fantastisch. Maar ook dat is redelijk recent. Twee uitzendingen eigenlijk die ik heb gemaakt over het feit dat de SP uit elkaar geknald was. Dus zowel met de vertrekkers als met de mensen die achter.
1: Dat is niet zo lang geleden, hè?
0: Nee, dat is zeker niet zo lang geleden. 2024, zeg ik uit mijn hoofd.
2: Ik denk het ook, ja.
0: En met name Henk van Gerven is natuurlijk een zeer gepokt en gemazeld politicus.
1: Ja.
0: Ja, en om die dan stevig te mogen ondervragen, ja, dat is waar je het voor doet.
1: Ja,
0: en die man kan wel goed gevangen je van de publiek geven. Dus ja. Dan kun je ook echt een gesprek voeren.
1: Wat doet zoiets dan? Is dat adrenaline wat er gaat gieren door je lijf? Of,
0: nou, heel kort voorbeeld. Nogmaals, Henk van Gerven, fantastisch vriend. Is zeer bevlogen, zeer betrokken. Laat ik dat ook duidelijk hier zeggen. Maar het is ook iemand waarvan ik... Ja, je doet enig onderzoek, je doet enige research. Hè, dat blijft wel... Je kunt het niet wekenlang doen, maar...
1: Nee.
0: En de mensen die ik sprak, en ik heb toch ook mensen gesproken... Die zijn allemaal, ja, er is één probleem bij Henk van Gerven... En dat is dat er maar één waarheid bestaat. En dat is die van Henk van Gerven. En dat werd mij door verschillende mensen gezegd.
1: En dat heb je dat ook voor de voeten gelegd?
0: Ja, want dat had rechtstreeks te maken met waarom mensen uit de partij zijn gesteld.
1: Nee.
0: Ja, en
1: wat zei hij daarop dan?
0: Nou, dat was absoluut niet zo.
1: Nee,
0: en je kunt nog een klein beetje doorvragen. Maar uiteindelijk moet je het ook aan de kijker laten,
1: ja,
0: om de conclusies te trekken.
1: Goed, voordat we naar de Vierdaagse gaan, genoeg highlights uit focussen of...
0: Ja, ik heb geprobeerd uit te rekenen. Maar
1: ja, hoe heb je dat gemaakt?
0: Ik denk over de 500, ik heb geen idee.
1: In 9 jaar?
0: Ja, want op een gegeven moment kregen we die Simaashorst, erbij en kregen we... En soms moest ik er drie in de week opnemen en soms maar één in de week.
1: Ja, dat is waar.
0: Met de commissaris van de Koning hoef ik hem natuurlijk maar één keer op te nemen, is die voor alle gebieden.
1: Dat is dan wel lekker.
0: Maar soms, vaker is dat niet zo, laat ik het zo zeggen.
1: Vaak was het voor drie gebieden.
0: Of twee bijvoorbeeld, als het gebied overlappend is.
1: 500 focus.
0: Dat denk ik.
1: Ja. Gaan we tot slot van deze podcast toch weer nog even terug naar de Vierdaagse. Net als in de afgelopen jaren sta je weer in Nijmegen met een collega. Vorig jaar stond je met Mijke, volgens mij. Hè?
0: Nou, alleen op zondag staan we in Nijmegen. Want op de eigenlijk verklam ik nou iets. Ik moest zeggen, maar het is dus een maar we staan dinsdag in Bemmel, we staan woensdag in Beuningen, we staan donderdag in Groesbeek en op vrijdag staan we net nog in Malden. Nou, staan we in Malden.
1: Met de doortochtplaatsen sta je daar.
0: Ja.
1: En je staat daar om, zeg maar, mensen die uit ons verzorgingsgebied meelopen te ontvangen.
0: Ja, dat klopt. Ja, dat klopt. Dus we hebben dan die luisteraars al gestrikt. Of die luisteraars, die lopers al gestrikt.
1: Zijn ook luisteraars misschien.
0: Het zijn ook luisteraars en kijkers.
1: Ja.
0: En die zoeken ons op. Wij zorgen elke ochtend dat die mensen precies weten waar we staan. Kan bijna niet misgaan, gebeurt toch, maar dat is een ander verhaal.
1: Ja.
0: En dan spreken we die mensen en interviewen we die mensen. Dit jaar doen we dat overigens in een samenwerking met Omroep Land van Kuik, waar ik tegenwoordig ook actief mag zijn.
1: Je bent als ZZP'er ook actief, hè? Op verschillende plekken. Hè?
0: Ja, maar daar niet, daar ben ik in dienst.
1: Oh, je bent zelfs in dienst, oké. Okay. Ja.
0: Soms wel handig.
1: Uh-huh.
0: Dan gaan we dat dus samen met Omroep Land van Kuik maken. En dat heeft weer als voordeel dat door die combinatie van menskracht... Kunnen we nu ook wat laten zien van de Vierdaagse feesten. En dat vind ik er toch eigenlijk wel bij horen in zo'n uitzending.
1: Ja, tegenwoordig zijn die ook zo groot.
0: Ja, ja.
1: Gaat ook over 1 miljoen bezoekers.
0: 1,2 geloof ik vorig jaar, ja.
1: En hoe ziet dat programma er dan verder uit?
0: Nou ja, we hebben elke dag een Vierdaagse quiz. We hebben elke dag een Vierdaagse vlog. Van lopers die dus zelf gaan filmen. Voor de rest is het gewoon heel veel feest.
1: Ja.
0: Dit is echt een feestje om te maken, 5 dagen.
1: Ja, dat is ook een heel leuk programma. Ik heb het in het verleden wel eens gezien. Je gaat het samen presenteren, ik zei het al, met Mijke.
0: Ja.
1: In het verleden heb je met iemand anders...
0: Met Laura. Met, ja, maar die
1: jaren gedaan, hè?
0: Ja, maar ja, die had eerst 1 kind en nu zelfs 2. En ja, dat is ook iets waar je heel veel aandacht aan moet geven.
1: Dat geloof ik, ja. Goed, de Vierdaagse over pak een beetje een week of 3 hebben we het dan over,
0: ja,
1: hè?
0: Ja.
1: Ja, ja. Goed, zijn we zo goed als rond wat mij betreft, Patrick?
0: Nou, wat mij betreft dan ook.
1: Nou, dat is fijn om te weten. Ik sluit deze podcast af nogmaals met de mededeling dat het dus echt mijn laatste was. Ik wil alle redacteuren bedanken waar ik de podcast in het eerste jaar mee gemaakt heb. En de kopstukken in het tweede jaar. En natuurlijk niet te vergeten alle technici die mij ondersteund hebben. En ook Martijn, die ook de videoregistraties verzorgd heeft. En daar leuke spotjes van gemaakt heeft om mensen te paaien om te luisteren. luisteren naar kopstukken.
0: En ik mag denk ik namens DTV jou wel bedanken voor
1: dat mag je rustig. Graag gedaan, natuurlijk. En wellicht tot op een andere plek. Want ik heb bij de hoofdredacteur aangegeven dat als ze nog een keer iemand nodig hadden voor bijvoorbeeld een voice-over ergens voor, dan ben ik beschikbaar. Dus wie weet ook voor de podcastluisteraars. Nog eens tot ziens. Dat was hem. 28 minuten, meneer Huisman. Nou, dat is toch netjes, hè?
0: Ja. Ik ga heel snel naar huis. Ik heb geen weersmedicatie doordat ik te laat was.
1: Oh, jongen.
0: Dat is verkeerd voor jou helemaal.
1: Is dit suiker of niet?

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 12 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. 6 mensen kwamen om het leven, ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald. Verspreid over het land, onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt en op de bezette Krim een olieterminal. Volgens Oekraïne worden in de chemische fabriek explosieven voor het Russische leger gemaakt. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van die Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. De voormalige First Lady van Zuid-Korea is veroordeeld tot 7 jaar cel voor omkoping. Kim Jong-hee werd vorig jaar gearresteerd, onder meer omdat ze 2 Chanel-tassen en een diamanten ketting aannam van religieuze groepen in ruil voor politieke wederdiensten. Hij is de vrouw van de vorig jaar afgezette Zuid-Koreaanse oud-president Yoon. Die zit een levenslange celstraf uit voor poging tot staatsgreep. De hitte van de laatste dagen treft zo'n 70% van het Europese continent, berekent het Franse persbureau AFP. Bij zo'n 420 miljoen mensen is het 30 graden of meer. In Nederland geldt vanwege de hitte code rood. Ook andere landen hebben hittewaarschuwingen afgegeven. En het weer zonnig en heet. Maximum temperaturen 36 tot 40 graden. Op de Wadden wat minder warm. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Van de AWB. Het wordt langzaam en zeker drukker op de weg. De volgende files vallen op. Om te beginnen de A12. Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grenscontrole staan een kwartier op onthoud. De A16 Rotterdam-Breda. Voor Rotterdam-Feyenoord 5 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. En tenslotte de A28 Assen richting Zwolle. Bij afrit Westerbork is een ongeluk gebeurd. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Ga rekening met bijna 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
2: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. Een motorrijder is vanochtend in Os gewond geraakt aan zijn voet toen zijn motor tijdens het rijden in brand vloog. Dat gebeurde rond 7 uur op de Gasstraat Oost.

0: Een passerende automobilist heeft de brand geblust. De brandweer hoefde de motor alleen nog na te blussen. Ook werd de voet van de bestuurder gekoeld met water. Ambulancemedewerkers hebben de man nagekeken. De bestuurder werd daarna opgehaald door een kennis. Door het werk van de hulpdiensten was er enige tijd overlast voor het verkeer. Ook in het raadhuiskwartier in Os moet 30% van de nieuwe woningen in de categorie sociale huur vallen. Daar hamerde de SP gisteravond op in de gemeenteraad. Uiteindelijk kwam de partij zelfs met een motie van treurnis voor de wethouder. Volgens de SP komen er in de Raadhuislaan Zuid alleen dure woningen en is dat niet acceptabel. De andere partijen in de raad gingen niet mee in de kritiek. Ze zijn het met de wethouder eens dat er gekeken moet worden naar de totale gemeente als het gaat om 30% sociale woningbouw. Het gemeentebestuur van Maashorst buigt zich op dinsdag 14 juli over het Handelshuis. Moet het gebouw dan wel of niet definitief als gemeentelijk monument worden aangewezen? Begin deze maand werd het pand aan de Udenseweg tijdelijk aangewezen als gemeentelijk monument vanwege de bijzondere schoorsteen. De sloop werd daardoor uitgesteld. Volgens wethouder De Jong is het proces stilgezet zodat er onderzoek kan worden gedaan om een weloverwogen keuze te maken hoe het verder moet met het Handelshuis. Het weer. Vandaag veel zon en met 38 graden wordt het enorm heet. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het wordt langzaam zeker ook wat drukker op de weg. Er staat inmiddels zo'n 180 kilometer aan file. Wat opvalt is de A28 Zwolle Assen. Bij Assen-Zuid is een ongeluk gebeurd. Er is de linkerrijst ook dicht. Vertraging 10 minuten. A73 Nijmegen richting Maasbracht. Bij Wijchen 6 kilometer file met een kwartier vertraging. En de N57 Rotterdam-Middelburg voor de Haringvliet-Dam. Bijna 6 kilometer file met ook daar een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
0: Elektrodeskundigen.nl.
3: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. De ministerraad neemt vandaag een definitief besluit. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer komen waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Vanmiddag om 3 uur presenteert landbouwminister Van Essen het complete stikstofplan. Oud-onderwijsminister Arie Slob spreekt tegen dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Kinderombudsman Kalverboer zei eerder deze week dat het kabinet bij de schoolsluiting kinderen vergat en dat het ministerie niet reageerde op haar alarmerende rapporten. Voor de enquêtecommissie Corona zei Slob dat die kritiek hem behoorlijk raakt. Volgens hem hadden kinderen topprioriteit en konden ze alsnog naar school als dat nodig was. Aanpassen van werk bij heet weer moet niet wettelijk worden geregeld, vindt minister Aartsen. Volgens hem is dat meer een zaak van cao-overleg tussen werknemers en werkgevers. Zo staan in de bouw cao-afspraken over vorstverlet. Wel roept Aartsen werkgevers op niet te streng te zijn bij heet of koud weer. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op publiek. 6 mensen kwamen om het leven. Ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Het weer zonnig en heet. Maximum temperatuur 36 tot 40 graden. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het begint iets drukker te worden onderweg. Dat merk je onder andere op de A8, Amsterdam richting Zaanstad. Bij Zaanstad-Koog heb je nu 10 minuten vertraging. Dan de A16, Rotterdam richting Breda. Bij de Van Brienenoordbrug gebeurde een ongeluk. 2 rijstroken zijn nu dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Dan de A58, Breda richting Bergen-op-Zoom. Door een ongeluk bij Heerlen zijn 2 rijstroken dicht. Hier heb je een half uur vertraging. En tot slot de N57, Rotterdam richting Middelburg, bij de Haringvlietdam een half uur oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
0: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
3: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. Een motorrijder is vanochtend in Os gewond geraakt aan zijn voet toen zijn motor tijdens het rijden in brand vloog. Dat gebeurde rond 7 uur op de Gasstraat Oost. Een passerende automobilist heeft de brand geblust. De brandweer hoefde de motor alleen nog na te blussen. Ook werd de voet van de bestuurder gekoeld met water. Ambulancemedewerkers hebben de man nagekeken. De bestuurder werd daarna opgehaald door een kennis. Door het werk van de hulpdiensten was er enige tijd overlast voor het verkeer. Ook in het raadhuiskwartier in Os moet 30% van de nieuwe woningen in de categorie sociale huur vallen. Daar hamerde de SP gisteravond op in de gemeenteraad. Uiteindelijk kwam de partij zelfs met een motie van treurnis voor de wethouder. Volgens de SP komen er in de raadhuislaan Zuid alleen dure woningen en is dat niet acceptabel. De andere partijen in de raad gingen niet mee in de kritiek. Ze zijn het met de wethouder eens dat er gekeken moet worden naar de totale gemeente als het

0: gaat om 30% sociale woningbouw. Het gemeentebestuur van Maashorst buigt zich op dinsdag 14 juli over het Handelshuis. Moet het gebouw dan wel of niet definitief als gemeentelijk monument worden aangewezen? Begin deze maand werd het pand aan de Udenseweg tijdelijk aangewezen als gemeentelijk monument vanwege de bijzondere schoorsteen. De sloop werd daardoor uitgesteld. Volgens wethouder De Jong is het proces stilgezet zodat er onderzoek kan worden gedaan om een weloverwogen keuze te maken hoe het verder moet met het Handelshuis. Het weer. Vandaag veel zon en met 38 graden wordt het enorm heet. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het begint drukker te worden onderweg en dat merk je onder andere op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Culemborg gebeurde een ongeluk. Twee rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je 25 minuten extra reistijd. Van de A16, Rotterdam richting Breda. Bij de Van Brienenoordbrug gebeurde een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en hier heb je 10 minuten oponthoud. Dan de A58, Breda richting Bergen-op-Zoom. Bij Heerlen gebeurde ook een ongeluk. De weg is wel weer vrij, maar reken nog op 25 minuten vertraging. En tot slot de N57, Rotterdam richting Middelburg. Bij de Haringvlietdam 35 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
1: Elektrodeskundigen.nl.
3: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
0: Carwash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
4: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Volkswagen in Duitsland heeft plannen om nog eens tienduizenden banen te schrappen, melden de Financial Times en zakenblad Manager Magazine. Er was al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Mogelijk worden dat er twee keer zoveel. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Het gaat al lange tijd niet goed met Volkswagen, waar ook Porsche, Audi en Seat ondervallen. De Duitse auto-industrie heeft veel last van auto's uit China en van Amerikaanse importheffingen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine kunnen krijgen. De toeristensector ligt stil en zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Voor de enquêtecommissie Corona heeft oud-onderwijsminister Slob gezegd dat het onzin is dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Volgens hem raakte kritiek die kinderombudsman Kalverboer eerder leverde hem diep. Kinderen zouden topprioriteit hebben gehad, zegt Slob, en konden alsnog naar school als dat nodig was. Het kabinet is het in principe eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones komen van een kilometer waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt er een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Het wordt drukker op de weg. De meeste files staan in de zuidelijke helft van Nederland. Dat merk je onder andere op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Bij Beest heb je een kwartier vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. Dan naar de A50, Eindhoven richting Arnhem. Bij knooppunt Bankhoef is de weg dicht door een autobrand. Omrijden kan via Den Bosch en knooppunt Del over de A2 en de A15. En tot slot de N57, Rotterdam richting Middelburg. Bij de Haringvlietdam heb je nu een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor van der A. DTV-nieuws op MFM Brabant.
2: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. Een motorrijder is vanochtend in Os gewond geraakt aan zijn voet toen zijn motor tijdens het rijden in brand vloog. Dat gebeurde rond 7 uur op de Gasstraat Oost. Een passerende automobilist heeft de brand geblust. De brandweer hoefde de motor alleen nog na te blussen. Ook werd de voet van de bestuurder gekoeld met water. Ambulancemedewerkers hebben de man nagekeken. De bestuurder werd daarna opgehaald door een kennis. Door het werk van de hulpdiensten was er enige tijd overlast voor het verkeer. Ook in het raadhuiskwartier in Os moet 30% van de nieuwe woningen in de categorie sociale huur vallen. Daar hamerde de SP gisteravond op in de gemeenteraad. Uiteindelijk kwam de partij zelfs met een motie van treurnis voor de wethouder. Volgens de SP komen er in de Raadhuislaan Zuid alleen dure woningen en is dat niet acceptabel. De andere partijen in de raad gingen niet mee in de kritiek. Ze zijn het met de wethouder eens dat er gekeken moet worden naar de totale gemeente als het gaat om 30% sociale woningbouw. Het gemeentebestuur van Maashorst buigt zich op dinsdag 14 juli over het Handelshuis. Moet het gebouw dan wel of niet definitief als gemeentelijk monument worden aangewezen? Begin deze maand werd het pand aan de Udenseweg tijdelijk aangewezen als gemeentelijk monument vanwege de bijzondere schoorsteen. De sloop werd daardoor uitgesteld. Volgens wethouder De Jong is het proces stilgezet zodat er onderzoek kan worden gedaan om een weloverwogen keuze te maken hoe het verder moet met het Handelshuis. Het weer. Vandaag veel zon en met 38 graden wordt het enorm heet. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 200 kilometer file. De meeste files staan in de zuidelijke helft van het land. Maar ik begin op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn. Bij Twello heb je een kwartier vertraging. Door een vrachtwagen met pech is de rechterreis ook dicht. A15 Nijmegen-Rotterdam. Tussen Arco en Sliedrecht-Oost 20 minuten extra. Door een ongeluk is de linkerreis ook dicht. Van de A50 Eindhoven-Arnhem. Tussen Os-Oost en Knoppen Bankhoef een half uur vertraging. Door een autobrand is de rechterreis ook afgesloten. En de N57 Rotterdam richting Middelburg tussen Hellevoetsluis en de Haringvlietdam 25 minuten vertraging. Komt door bezoekers aan concertatie. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Hoor jezelf.
1: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor Van der A.
2: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
2: Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
3: Kies voor Van der A.
0: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
0: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het KNMI heeft bekendgemaakt dat in een deel van het land code rood wordt verlengd tot morgenavond 9 uur. Het gaat om de provincies Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Voor de rest van het land, met uitzondering van de Wadden, houdt code rood vannacht op en daarna is het code oranje. Bij code rood moet iedereen zoveel mogelijk uit de zon blijven en rekening houden met uitdrogingsverschijnselen. Het KNMI geeft voor vanavond ook waarschuwingen af voor zwaar onweer in het zuidoosten. Het officiële dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Volgens interim-president Rodriguez wordt er druk gezocht naar overlevenden en wordt er voedsel en water uitgedeeld. Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine mogen hebben. De toeristensector ligt stil, zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. En het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
6: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 150 kilometer file. Op de A1 vanuit Hengelo naar Apeldoorn heb je een kwartier vertraging tussen Padmen en Tweddo. Dat komt door een vrachtwagen met pech. Een autobrand op de A50 van Eindhoven naar Arnhem kost je een uur extra tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. Rechterreis ook is dicht. Omrijden doe je via Den Bosch, knooppunt Del en Tiel over de A2 en de A15. Dan de N57 Rotterdam-Middelburg tussen Hellevoetsluis en de Haarlem-Vliedam. 20 minuten vertraging. Dat komt door bezoekers aan constatatie. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen. Elektrodeskundigen, veilig geregeld. Elektrodeskundigen.nl.
1: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
0: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
1: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
3: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. Een motorrijder is vanochtend in Os gewond geraakt aan zijn voet toen zijn motor tijdens het rijden in brand vloog. Dat gebeurde rond 7 uur op de Gasstraat Oost. Een passerende automobilist heeft de brand geblust. De brandweer hoefde de motor alleen nog na te blussen. Ook werd de voet van de bestuurder gekoeld met water. Ambulancemedewerkers hebben de man nagekeken. De bestuurder werd daarna opgehaald door een kennis. Door het

0: werk van de hulpdiensten was er enige tijd overlast voor het verkeer. Ook in het raadhuiskwartier in Os moet 30% van de nieuwe woningen in de categorie sociale huur vallen. Daar hamerde de SP gisteravond op in de gemeenteraad. Uiteindelijk kwam de partij zelfs met een motie van treurnis voor de wethouder. Volgens de SP komen er in de Raadhuislaan Zuid alleen dure woningen en is dat niet acceptabel. De andere partijen in de raad gingen niet mee in de kritiek. Ze zijn het met de wethouder eens dat er gekeken moet worden naar de totale gemeente als het gaat om 30% sociale woningbouw. Het gemeentebestuur van Maashorst buigt zich op dinsdag 14 juli over het Handelshuis. Moet het gebouw dan wel of niet definitief als gemeentelijk monument worden aangewezen? Begin deze maand werd het pand aan de Udenseweg tijdelijk aangewezen als gemeentelijk monument vanwege de bijzondere schoorsteen. De sloop werd daardoor uitgesteld. Volgens wethouder De Jong is het proces stilgezet zodat er onderzoek kan worden gedaan om een weloverwogen keuze te maken hoe het verder moet met het Handelshuis. Het weer. Vandaag veel zon en met 38 graden wordt het enorm heet. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
1: Dennis Mooi van de ANWB. Op de A1 Amersfoort-Apeldoorn heb je tussen Kootwijk en Hoenderlo 25 minuten vertraging. Een uur extra ben je kwijt op de A50 Eindhoven-Arnhem tussen Osse-Oosten en Knobbert-Bankhoef. Door een autobrand is de rechterreis ook daar dicht. Dan de A50 vanuit Arnhem naar Eindhoven, de andere kant op dus. Bij het Knobbert-Bankhoef is er juist een ongeluk gebeurd. De weg is afgesloten. Althans, je kan er langs via de vluchtstrook en het levert op dit moment 10 minuten vertraging op. Maar die vertraging zal daar oplopen. Dan de A58 naar Vlissingen tussen Heerland en Capelle-Zuid ben je een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant.

0: NFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
2: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
3: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
2: Kies voor van der A.
1: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
1: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 4 uur.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd komt het kabinet naar buiten met de nieuwe stikstofplannen. De grote lijnen zijn al uitgelekt. Rondom 15 kwetsbare natuurgebieden komen zones van een kilometer waar de uitstoot van stikstof beperkt moet worden. Rondom 85 andere gebieden komen kleinere zones. Veehouders in die gebieden verhuizen of krimpen in om minder stikstof uit te stoten. Op die manier wil het kabinet Nederland weer van het stikstofslot halen, zodat er weer woningen kunnen worden gebouwd. Het officiële dodental na de zware aardbeving in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, bevestigt het Openbaar Ministerie in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was Mats Grotenbrech, een bekende amateurvoetballer. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waar 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. In de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen, schrijven Chinese media. Het gaat om de iconische Citic Tower met ruim 500 meter, het hoogste gebouw van Peking. Of er slachtoffers zijn is nog niet bekend. Op beelden is de inslag te zien en daarna vallende brokstukken. Het weer zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen opnieuw heet, eerst zon, later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
6: Dennis Mooij van de ANWB. Het is veel rustiger dan gebruikelijk op dit tijdstip. De meeste files staan in de zuidelijke helft van het land. Alles bij elkaar opgeteld, 80 kilometer file. De A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen Kootwijk en Hoenderlo, 20 minuten extra. A12 naar Duitsland voor de grens, 10 minuten vertraging. De A35 van Almelo naar Enschede. Tussen Hengelo-Zuid en Enschede-West doe je er een kwartier langer over. Dat geldt ook voor de A50 van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Os-Oost en Ravenstein, dat komt door een autobrand. Maar de weg is alweer vrij daar. En op de A58 richting Vlissingen tussen Rilland en Capelle doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
2: Elektrodeskundigen. Veilig geregeld.
1: Elektrodeskundigen.nl.
0: Carwash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
1: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
3: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. Een motorrijder is vanochtend in Os gewond geraakt aan zijn voet toen zijn motor tijdens het rijden in brand vloog. Dat gebeurde rond 7 uur op de Gasstraat Oost. Een passerende automobilist heeft de brand geblust. De brandweer hoefde de motor alleen nog na te blussen. Ook werd de voet van de bestuurder gekoeld met water. Ambulancemedewerkers hebben de man nagekeken. De bestuurder werd daarna opgehaald door een kennis. Door het werk van de hulpdiensten was er enige tijd overlast voor het verkeer. Ook in het raadhuiskwartier in Os moet 30% van de nieuwe woningen in de categorie sociale huur vallen. Daar hamerde de SP gisteravond op in de gemeenteraad. Uiteindelijk kwam de partij zelfs met een motie van treurnis voor de wethouder. Volgens de SP komen er in de Raadhuislaan Zuid alleen dure woningen en is dat niet acceptabel. De andere partijen in de raad gingen niet mee in de kritiek. Ze zijn het met de wethouder eens dat er gekeken moet worden naar de totale gemeente als het gaat om 30% sociale woningbouw. Het gemeentebestuur van Maashorst buigt zich op dinsdag 14 juli over het Handelshuis. Moet het gebouw dan wel of niet definitief als gemeentelijk monument worden aangewezen? Begin deze maand werd het pand aan de Udenseweg tijdelijk aangewezen als gemeentelijk monument vanwege de bijzondere schoorsteen. De sloop werd daardoor uitgesteld. Volgens wethouder De Jong is het proces stilgezet zodat er onderzoek kan worden gedaan om een weloverwogen keuze te maken.

0: maken hoe het verder moet met het handelshuis. Het weer. Vandaag veel zon en met 38 graden wordt het enorm heet. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het valt reuze mee met de drukte op dit moment. Er staat slechts 40 kilometer file. Op de A2 Utrecht-Eindhoven heb je tussen de knooppunten Hintam en Vught een kwartier vertraging. Op een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht. Ook een kwartier langer onderweg ben je op de A35 van Almelo naar Enschede tussen Delden en Enschede-West. Dat komt door een pechgeval. En A59 Den Bosch richting Os tussen Rosmalen en Kruisstraat. 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Kink en FM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
2: Is uw elektrotechnische installatie echt veilig? Kies voor zekerheid met elektrodeskundigen. De specialist in inspecties en keuringen. Voor bedrijven en particulieren. Heldere communicatie, duidelijke rapportages, geen verrassingen.
3: Elektrodeskundigen, veilig geregeld.
2: Elektrodeskundigen.nl.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uursrace? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
4: Car Wash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Wil jij ook deel uitmaken van het team elektrodeskundigen? Kijk dan op elektrodeskundigen.nl voor de openstaande vacatures.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek. En jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
5: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft vanmiddag een ingrijpend pakket aan maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. En daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van 1 kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. De tientallen asielzoekers in Ter Apel die buiten in de hitte wachten op een opvangplek kunnen terecht in een kantoorpand in de buurt. Het Rode Kruis noemde de situatie onverantwoord. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, zegt het OM in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was de bekende amateurvoetballer Mats Grotenbrecht. Hoe het ongeluk op de Mokerplas kon gebeuren is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. Het weer, zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden, met later opnieuw kans op een onweersbui. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is veel minder druk dan gebruikelijk op dit tijdstip. Op de A2 van Utrecht naar Eindhoven heb je wel 20 minuten vertraging tussen de knooppunten Hintham en Vught. Bij bergingswerk zijn er 2 rijstroken dicht. A7 Horen-Zaanstad tussen Avenoorn en Purmerend Noord 10 minuten extra. Komt er een ongeluk, de weg is weer vrijgegeven. Ook 10 minuten vertraging op de A35 vanuit Almelo naar Enschede. Tussen Delden en Enschede West komt er een pechgeval. Na 59 Zierikzee Den Bosch tussen Raamsdonksveer en Waspik doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
1: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je. Altijd.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
2: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
3: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. Het KNMI heeft vanwege de aanhoudende hitte code rood in onder meer onze regio verlengd tot en met zaterdag. Ook dan worden er extreem hoge temperaturen verwacht. Iedereen wordt daarom aangeraden om zoveel mogelijk binnen te blijven en inspanningen te vermijden. Verschillende gemeenten hebben evenementen afgelast om grote problemen te voorkomen. Dat gaat in overleg met de organisatoren. Advies is ook morgen social media in de gaten te houden om de laatste ontwikkelingen te volgen. Mart Kiewicz heeft zich na enkele maanden al afgesplitst van de partij Centrum Rechts Bernhees en gaat als zelfstandige fractie verder in de gemeenteraad. Dat laat de partij vrijdag weten. De oorzaak van de breuk is volgens de partij een fundamenteel verschil van inzicht over de invulling van het raadswerk. Kiewicz vindt dat hij te veel tegenwerking krijgt om zijn werk te doen en vindt er geen voldoening meer in. CRB betreurt de gang van zaken, maar zegt ook dat een splitsing de enige logische vervolgstap was. De partij kwam bij de laatste verkiezingen.

0: Als nieuwkomer met 3 zetels in de gemeenteraad van Bernhezen. Daar zijn er nu dus nog 2 van over. De initiatiefnemers van windpark Polderwind Os in het Osse deel van de duurzame polder gaan de komende tijd gesprekken voeren met de omgeving. Ook wordt de vergunningaanvraag de komende maanden verder uitgewerkt. Het beoogde windpark is een initiatief van windcollectief Os Den Bosch dat samenwerkt met energiecoöperatie Eigen Polder Energie. De gemeenteraden van Os en Den Bosch hebben vorig jaar al bepaald in welk gebied in de polder er windturbines kunnen komen. Er moeten wel nog veel stappen worden genomen voordat het zover is. Een van die stappen is een omgevingsdialoog met omwonenden, organisaties en andere betrokkenen. Na de zomer worden daarom meerdere inloopbijeenkomsten georganiseerd. Het weer, zaterdag veel zon en met 36 graden opnieuw erg heet. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het is een stuk minder druk op de wegen dan gebruikelijk. Op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland heb je voor de grens bij de Lutte 10 minuten vertraging. En A59 Zierikzee Den Bosch tussen Raamsdonksveer en Waspik 2 kilometer. Kwartier oponthoud heb je daar vanwege een spoedreparatie. De linker rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Noordoost-Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft een ingrijpend pakket maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van een kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Er wordt 20 miljard euro voor uitgetrokken. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen komen steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn vooral ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn omdat ze te weinig hebben gedronken. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. En de Zeeuwse traditie ringrijden is erkend als immaterieel erfgoed. Het doel van de sport is om een lans in een ring te steken die boven een parcours hangt. Deelnemers zitten daarbij in klederdracht zonder zadel op een versierd paard. Het ringrijden groeide in Zeeland in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport met een gezamenlijke jaarwedstrijd in Middelburg. Het weer, het is nog steeds zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond in het zuiden kans op een onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden met later opnieuw kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan slechts een paar files op de A59 vanuit Zierikzee naar Den Bosch. Tussen Raamsdonksveer en Waspik doe je 5 minuten langer over. Ze zijn bezig met een spoedreparatie aan het asfalt. De linkerrijstrook is dicht. En het is even langzaam rijden op de N200 van Haarlem naar Zandvoort. Tussen Bloemendaal en Zandvoort ben je ook 5 minuten extra kwijt. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: FM.

0: Het DTV Nieuws op NFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. Het KNMI heeft vanwege de aanhoudende hitte code rood in onder meer onze regio verlengd tot en met zaterdag. Ook dan worden er extreem hoge temperaturen verwacht.

0: krijgt om zijn werk te doen en vindt er geen voldoening meer in. CRB betreurt de gang van zaken, maar zegt ook dat een splitsing de enige logische vervolgstap was. De partij kwam bij de laatste verkiezingen als nieuwkomer met 3 zetels in de gemeenteraad van Bernhezen. Daar zijn er nu dus nog 2 van over. De initiatiefnemers van windpark Polderwind Os in het Osse deel van de duurzame polder gaan de komende tijd gesprekken voeren met de omgeving. Ook wordt de vergunningaanvraag de komende maanden verder uitgewerkt. Het beoogde windpark is een initiatief van windcollectief Os Den Bosch dat samenwerkt met energiecoöperatie Eigen Polder Energie. De gemeenteraden van Os en Den Bosch hebben vorig jaar al bepaald in welk gebied in de polder er windturbines kunnen komen. Er moeten wel nog veel stappen worden genomen voordat het zover is. Een van die stappen is een omgevingsdialoog met omwonende organisaties en andere betrokkenen. Na de zomer worden daarom meerdere inloopbijeenkomsten georganiseerd. Het weer, zaterdag veel zon en met 36 graden opnieuw erg heet. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
1: Dennis Mooi van de ANWB. Het rijdt nog langzaam op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen Goederede en Rennes heb je 25 minuten vertraging. Dat is vanwege Concert at Sea. En op de N200 Haarlem-Zandvoort tussen Overveen en Zandvoort doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De hittepiek voor vandaag is bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden. Dat was in het Limburgse El. In de Bilt, waar het Weerinstituut zit, werd het 36,6 graden. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Dat werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Door de hitte rijden rond Eindhoven vrijwel geen bussen. Het laatste station is oververhit geraakt, waardoor bussen niet meer kunnen worden opgeladen. Met ingrijpende maatregelen wil het kabinet de stikstofuitstoot drastisch terugdringen. Landbouwminister Van Essen wil het land zo weer van het zogenoemde stikstofslot krijgen, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. Het kabinet wil ook snel een ondergrens voor een bouwvergunning invoeren. En dat betekent dat als je maar een beetje stikstof uitstoot, je altijd een vergunning krijgt. Politiek verslaggever Lars Geerts.
4: Dat zou betekenen dat kleine bouwprojecten of zelfs wat grotere bouwprojecten wat verder van de natuur af al meteen een vergunning zouden kunnen krijgen, in de hoop dat in 2035 dan dit probleem onder controle is.
3: Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. In de verklaring zegt de FIFA dat algemene boodschappen van mensenrechten gewoon zijn toegestaan. En ringrijden is vanaf nu immaterieel erfgoed. Het steekspel is een typisch Zeeuwse traditie. Doel van de sport is om een lans in een ring te steken. En deelnemers zitten daarbij zonder zadel op een paard, gekleed in klederdracht. Het groeide in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport. Het weer, het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Later opnieuw kans op onweer, na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. Het KNMI heeft vanwege de aanhoudende hitte code rood in onder meer onze regio verlengd tot en met zaterdag. Ook dan worden er extreem hoge temperaturen verwacht. Iedereen wordt daarom aangeraden om zoveel mogelijk binnen te blijven en inspanningen te vermijden. Verschillende gemeenten hebben evenementen afgelast om grote problemen te voorkomen. Dat gaat in overleg met de organisatoren. Advies is ook morgen social media in de gaten te houden om de laatste ontwikkelingen te volgen. Mart Kiewits heeft zich na enkele maanden al afgesplitst van de partij Centrum Rechts Bernhees en gaat als zelfstandige fractie verder in de gemeenteraad. Dat laat de partij vrijdag weten. De oorzaak van de breuk is volgens de partij een fundamenteel verschil van inzicht over de invulling van het raadswerk. Kiewits vindt het dat hij te veel tegenwerking krijgt om zijn werk te doen en vindt er geen voldoening meer in. CRB betreurt de gang van zaken, maar zegt ook dat een splitsing de enige logische vervolgstap was. De partij kwam bij de laatste verkiezingen als nieuwkomer met 3 zetels in de gemeenteraad van Bernhese. Daar zijn er nu dus nog 2 van over. De initiatiefnemers van windpark Polderwind Os in het Osse deel van de duurzame polder gaan de komende tijd gesprekken voeren met de omgeving. Ook wordt de vergunningaanvraag de komende maanden verder uitgewerkt. Het beoogde windpark is een initiatief van windcollectief Os Den Bosch dat samenwerkt met energiecoöperatie Eigen Polder Energie. De gemeenteraden van Os en Den Bosch hebben vorig jaar al bepaald in welk gebied in de polder er windturbines kunnen komen. Er moeten wel nog veel stappen worden genomen voordat het zover is. Een van die stappen is een omgevingsdialoog met omwonenden, organisaties en andere betrokkenen. Na de zomer worden daarom meerdere inloopbijeenkomsten georganiseerd. Het weer, zaterdag veel zon en met 36 graden opnieuw erg heet. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Morgen kan er weer een record sneuvelen, zegt deze weervrouw.
3: Dat is immer nog niet het einde der großen Hitze. Deze hoogste temperatuur, die werden jetzt meer en meer in die Mitte und nach Osten verschoben. Dat heißt morgen.
2: De hittepiek in Nederland is voor vandaag bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwen Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Organisatoren vinden het bij Seattle passen om de regenboogvlag ook op het WK te laten zien.
4: Tomorrow's game does not have to be political. You know, let's show the world how welcoming we are and that everyone has a place here in Seattle.
2: Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers zwaar onderdrukt. De wedstrijd is morgenochtend. Het weer, het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. Het KNMI heeft vanwege de aanhoudende hitte code rood in onder meer onze regio verlengd tot en met zaterdag. Ook dan worden er extreem hoge temperaturen verwacht. Iedereen wordt daarom aangeraden om zoveel mogelijk binnen te blijven en inspanningen te vermijden. Verschillende gemeenten hebben evenementen afgelast om grote problemen te voorkomen. Dat gaat in overleg met de organisatoren. Advies is ook morgen social media in de gaten te houden om de laatste ontwikkelingen

0: splitsing de enige logische vervolgstap was. De partij kwam bij de laatste verkiezingen als nieuwkomer met 3 zetels in de gemeenteraad van Bernhezen. Daar zijn er nu dus nog 2 van over. De initiatiefnemers van windpark Polderwind Os in het Osse deel van de duurzame polder gaan de komende tijd gesprekken voeren met de omgeving. Ook wordt de vergunningaanvraag de komende maanden verder uitgewerkt. Het beoogde windpark is een initiatief van windcollectief Os Den Bosch dat samenwerkt met energiecoöperatie Eigen Polder Energie. De gemeenteraden van Os en Den Bosch hebben vorig jaar al bepaald in welk gebied in de polder er windturbines kunnen komen. Er moeten wel nog veel stappen worden genomen voordat het zover is. Een van die stappen is een omgevingsdialoog met omwonenden, organisaties en andere betrokkenen. Na de zomer worden daarom meerdere inloopbijeenkomsten georganiseerd. Het weer, zaterdag veel zon en met 36 graden opnieuw erg heet. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
1: Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkeloren.
3: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
2: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. De Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
4: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. En daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
2: Kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: CTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. Het KNMI heeft vanwege de aanhoudende hitte code rood in onder meer onze regio verlengd tot en met zaterdag. Ook dan worden er extreem hoge temperaturen verwacht. Iedereen wordt daarom aangeraden om zoveel mogelijk binnen te blijven en inspanningen te vermijden. Verschillende gemeenten hebben evenementen afgelast om grote problemen te voorkomen. Dat gaat in overleg met de organisatoren. Advies is ook morgen social media in de gaten te houden om de laatste ontwikkelingen te volgen. Mart Kiewicz heeft zich na enkele maanden al afgesplitst van de partij Centrum Rechts Bernhees en gaat als zelfstandige fractie verder in de gemeenteraad. Dat laat de partij vrijdag weten. De oorzaak van de breuk is volgens de partij een fundamenteel verschil van inzicht over de invulling van het raadswerk. Kiewicz vindt dat hij te veel tegenwerking krijgt om zijn werk te doen en vindt er geen voldoening meer in. CRB betreurt de gang van zaken, maar zegt ook dat een splitsing de enige logische vervolgstap was. De partij kwam bij de laatste verkiezingen als nieuwkomer met 3 zetels in de gemeenteraad van Bernhezen. Daar zijn er nu dus nog 2 van over. De initiatiefnemers van windpark Polderwind Os in het Osse deel van de duurzame polder gaan de komende tijd gesprekken voeren met de omgeving. Ook wordt de vergunningaanvraag de komende maanden verder uitgewerkt. Het beoogde windpark is een initiatief van windcollectief Os Den Bosch dat samenwerkt met energiecoöperatie Eigen Polder Energie. De gemeenteraden van Os en Den Bosch hebben vorig jaar al bepaald in welk gebied in de polder er windturbines kunnen komen. Er moeten wel nog veel stappen worden genomen voordat het zover is. Een van die stappen is een omgevingsdialoog met omwonenden, organisaties en andere betrokkenen. Na de zomer worden daarom meerdere inloopbijeenkomsten georganiseerd. Het weer, zaterdag veel zon en met 36 graden opnieuw erg heet. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Eerder lagen er ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. De gevangenis in Almere is sinds 2019 niet meer in gebruik. Het complex was destijds een van de 26 gevangenissen die werden gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Met het heropenen zouden er 320 extra cellen bij moeten komen. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor een ingrijpend pakket maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Volgens premier Jette kan Nederland hiermee van het zogenoemde stikstofslot.
3: De komende tijd gaan we weer vergunningen kunnen verlenen voor pasmelders en interims. Dat zijn boeren die al heel lang in onduidelijkheid zitten. Voor boeren die willen verduurzamen en voor heel veel projecten zoals woningbouw. Het zal wel per regio verschillen waar dat ook snel kan.
2: De vee- en landbouwsector vindt de gevolgen voor de boeren te groot. Milieuorganisaties zijn juist positief, net als Bouwend Nederland. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei wil dat er ook verplicht statiegeld komt op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook wil ze onder meer een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. Verder moeten er meer plekken komen waar mensen de flessen en blikjes kunnen inleveren. Op veel plaatsen in Nederland is het nog steeds boven de 30 graden. Vanmiddag was het uitzonderlijk heet. Het werd 39,4 graden in het Limburgse El. De hitte veroorzaakte veel problemen. In Ter Apel moesten tientallen mensen buiten wachten in de zon, zegt het Rode Kruis.
4: Er zijn 20 mensen naar binnen gegaan die ook echt binnen konden blijven. En uiteindelijk is er nog ruim 40 mensen uiteindelijk voor wie geen plek was. Dus die stonden in de hitte.
2: Uiteindelijk mochten zij in een kantoorpand schuilen tegen de zon. Het weer, vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A10 West naar de A10 Noord. Tussen de Koentunnel en Landsmeer staat 2 kilometer. Je hebt 10 minuten vertraging, 2 rijstroken zijn daar dicht. En op de A16 van Rotterdam naar Breda tussen Ridderkerk en Hendrik-Ido-Ambacht heb je ook 10 minuten vertraging. Door een ongeluk zijn er 2 rijstroken open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Het DTV Nieuws op NFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. Het KNMI heeft vanwege de aanhoudende hitte code rood in onder meer onze regio verlengd tot en met zaterdag. Ook dan worden er extreem hoge temperaturen verwacht. Iedereen wordt daarom aangeraden om zoveel mogelijk binnen te blijven en inspanningen te vermijden. Verschillende gemeenten hebben evenementen afgelast om grote problemen te voorkomen. Dat gaat in overleg met de organisatoren. Advies is ook morgen social media in de gaten te houden om de laatste ontwikkelingen te volgen. Mart Kiewits heeft zich na enkele maanden al afgesplitst van de partij Centrum Rechts Bern Hees en gaat als zelfstandige fractie verder in de gemeenteraad. Dat laat de partij vrijdag weten. De oorzaak van de breuk is volgens de partij een fundamenteel verschil van inzicht over de invulling van het raadswerk. Kiewits vindt het dat hij te veel tegenwerking krijgt om zijn werk te doen en vindt er geen voldoening meer in. CRB betreurt de gang van zaken, maar zegt ook dat een splitsing de enige logische vervolgstap was. De partij kwam bij de laatste verkiezingen als nieuwkomer met 3 zetels in de gemeenteraad van Bern Heze. Daar zijn er nu dus nog 2 van over. De initiatiefnemers van windpark Polderwind Os in het Osse deel van de duurzame polder

0: erg heet. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De aanval is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanval op een schip gisteren in de Straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump houdt Iran daarvoor verantwoordelijk. Hij sprak eerder al van een dwaze schending van de wapenstilstand. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren die tot morgenmiddag duurt. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogst gemeten temperatuur was vandaag 39,4 graden. En dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwend Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. En verder mogen melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare houden. Het weer op de meeste plaatsen is het droog, maar lokaal kan er een onweersbui voorkomen. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen dan is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

going to dance and have some fun.

0: goedenavond, ik ben Frank Spijkers. Het KNMI heeft vanwege de aanhoudende hitte code rood in onder meer onze regio verlengd tot en met zaterdag. Ook dan worden er extreem hoge temperaturen verwacht. Iedereen wordt daarom aangeraden om zoveel mogelijk binnen te blijven en inspanningen te vermijden. Verschillende gemeenten hebben evenementen afgelast om grote problemen te voorkomen. Dat gaat in overleg met de organisatoren. Advies is ook morgen social media in de gaten te houden om de laatste ontwikkelingen te volgen. Mart Kiewicz heeft zich na enkele maanden al afgesplitst van de partij Centrum Rechts Bernhees en gaat als zelfstandige fractie verder in de gemeenteraad. Dat laat de partij vrijdag weten. De oorzaak van de breuk is volgens de partij een fundamenteel verschil van inzicht over de invulling van het raadswerk. Kiewicz vindt dat hij te veel tegenwerking krijgt om zijn werk te doen en vindt er geen voldoening meer in. CRB betreurt de gang van zaken, maar zegt ook dat een splitsing de enige logische vervolgstap was. De partij kwam bij de laatste verkiezingen als nieuwkomer met 3 zetels in de gemeenteraad van Bernhezen. Daar zijn er nu dus nog 2 van over. De initiatiefnemers van windpark Polderwind Os in het Osse deel van de duurzame polder gaan de komende tijd gesprekken voeren met de omgeving. Ook wordt de vergunningaanvraag de komende maanden verder uitgewerkt. Het beoogde windpark is een initiatief van windcollectief Os Den Bosch dat samenwerkt met energiecoöperatie Eigen Polder Energie. De gemeenteraden van Os en Den Bosch hebben vorig jaar al bepaald in welk gebied in de polder er windturbines kunnen komen. Er moeten wel nog veel stappen worden genomen voordat het zover is. Een van die stappen is een omgevingsdialoog met omwonenden, organisaties en andere betrokkenen. Na de zomer worden daarom meerdere inloopbijeenkomsten georganiseerd. Het weer, zaterdag veel zon en met 36 graden opnieuw erg heet. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant

0: yourself.
1: MFM.
0: You ever heard about that thing?

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het eerder een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn de aanvallen afgeslagen en zal er een reactie volgen. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Op het WK voetbal heeft Frankrijk eenvoudig gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. De eerste 3 Franse doelpunten werden gemaakt door Dembele en vielen in de eerste 32 minuten. Frankrijk is groepswinnaar in groep I en moet nu in de volgende ronde waarschijnlijk tegen Zweden. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Irak is uitgeschakeld. Het weer, droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren. Die gaat tot in de middag duren. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogste gemeten temperatuur was afgelopen dag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. Volgens de VS waren de aanvallen gericht op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. Gebouwen in de hoofdstad Caracas stortten in. Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela, waaronder Nederland. Een reddingsteam bestaande uit tientallen mensen en 8 speurhonden is onderweg. In de stad Groningen is een automobilist doorgereden na een aanrijding met een fietser. De fietser raakte zwaar gewond. De auto werd later gevonden in Haren. De bestuurder is aangehouden. De politie heeft over de toedracht nog niets bekendgemaakt. Het weer. Vannacht droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: yesterday's grace. She spins away from me.
1: Dit is MFM.
2: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
1: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 2 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat daar een spoedreparatie uitvoeren. Die duurt tot in de middag. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime van het land vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De relatie tussen de twee landen is de afgelopen jaren flink verslechterd. In 2023 trok Frankrijk alle militairen terug uit het land na aanhoudende protesten. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Daar lagen eerder ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. Het complex was in 2019 een van de 26 gevangenissen die werd gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Het is de bedoeling dat de gevangenis in Almere Buiten in 2033 weer in gebruik kan worden genomen. Het weer droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.